gewond en is opgenomen in het Edinbrooks Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gaten in het wegdek van de A73 tussen Kuik en Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exportant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kraai benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielerdiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. Dichterbij.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Lianne, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist raakte donderdagmiddag bekneld onder een tractor op de Striep in Stevensbeek. De man was aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen tijdens de ochtendspits. De gemeente Lans van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van Sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kraai benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En ik kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor tussen Roermond en Sittard. Er rijden namelijk geen treinen en dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën.

0: toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist raakte donderdagmiddag bekneld onder een tractor op de Striep in Stevensbeek. De man was aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen tijdens de ochtendspits. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van Sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kraai benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1104.

0: Zondag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was op het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal. Want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toeringskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.
4: Je intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist raakte donderdagmiddag bekneld onder een tractor op de Striep in Stevensbeek. De man was aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen tijdens de ochtendspits. De gemeente Lans van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van Sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kraai benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio, op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar

0: dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: VIP Dance Classics.
2: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
2: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilse Rijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027... waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Het is aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist raakte donderdagmiddag bekneld onder een tractor op de Striep in Stevensbeek. De man was aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen tijdens de ochtendspits. De gemeente Landsonkuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van Sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kraai benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 807.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
4: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik. No!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het plan voor een zonnepark van 15 hectare tussen Maasees en Holtees is verlopen van tafel na maanden van discussie. Inwoners uiten hun zorgen tijdens een inspraakavond, ondanks de beëindiging van het project door TP Solar. De provincie stelde vraagtekens bij de geschiktheid van het gebied, wat leidde tot de stopzetting. Een automobilist is donderdagmiddag in Stevensbeek bekneld geraakt onder een tractor. Na de aanrijding was de man aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud.

0: Rijkswaterstaat meldt dat de schade donderdag zichtbaar werd, wat leidde tot verkeersproblemen. Herstelwerkzaamheden zijn gepland en worden vermoedelijk voor het weekend uitgevoerd om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Marhees en Nederweert is het aansluiten over 5 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten extra. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eieren komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Sunprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag. Schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Weert Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen en Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het plan voor een zonnepark van 15 hectare tussen Maashees en Holthees is verlopen van tafel na maanden van discussie. Inwoners uiten hun zorgen tijdens een inspraakavond, ondanks de beëindiging van het project door TP Solar. De provincie stelde vraagtekens bij de geschiktheid van het gebied, wat leidde tot de stopzetting. Een automobilist is donderdagmiddag in Stevensbeek bekneld geraakt onder een tractor. Na de aanrijding was de man aanspreekbaar, maar de situatie was complex. De brandweer bevrijdde hem en hij is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van het ongeval en de verwondingen zijn nog onbekend. Gaten in het wegdek van de A73 bij Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade donderdag zichtbaar werd, wat leidde tot verkeersproblemen. Herstelwerkzaamheden zijn gepland en worden vermoedelijk voor het weekend uitgevoerd om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel en windstoten. Vooral in het zuidoosten is kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Leenderheide en Leende doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 5 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppert Leendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebroord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dan de N289 Oesputten. Die is tussen Rinnand en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven

Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Grave. De sluiting van de supermarkt aan de Rochstraat eind dit jaar kan grote gevolgen hebben voor de binnenstad. Maar het college gelooft dat de nieuwe supermarkt de aantrekkelijkheid kan behouden. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en de makelaar om dit te realiseren. Het weekend begint vrijdagmiddag met tropische temperaturen boven de 30 graden. In het zuidoosten zelfs rond 35 graden. Later op de avond zijn er kansen op stevige onweersbuien. Zaterdag en zondag blijft het warm, met temperaturen van 24 tot 32 graden en minder kans op buien. Het plan voor een zonnepark van 15 hectare tussen Maashees en Holthees is voorlopig van tafel, na maanden van discussie. Inwoners uiten hun zorgen tijdens een inspraakavond, ondanks de beëindiging van de ontwikkeling door TP Solar. De provincie stelde vraagtekens bij de geschiktheid van het gebied, wat leidde tot de stopzetting van het project. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 5 minuten vertraging. Er is daar lading verloren. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee-Den Bosch ook 5 minuten extra voor het knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: I was down.
1: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
2: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
3: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
2: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
3: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
2: Ja.
3: En alles doet mee.
2: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
3: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
2: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
3: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
2: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
3: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
2: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
3: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
2: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toeringskaartje. En ik kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
4: Omroep Land van Kuik
5: heeft nu een eigen app.
4: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
5: Nu nog dichterbij dan je denkt.
6: Het feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
4: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Ole doe je er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Graven. De sluiting van de supermarkt aan de Rochstraat eind dit jaar kan grote gevolgen hebben voor de binnenstad. Maar het college gelooft dat de nieuwe supermarkt de aantrekkelijkheid kan behouden. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en de makelaar om dit te realiseren. Het weekend begint vrijdagmiddag met tropische temperaturen boven de 30 graden. In het zuidoosten zelfs rond 35 graden. Later op de avond zijn er kansen op stevige onweersbuien. Zaterdag en zondag blijft het warm met temperaturen van 24 tot 32 graden en minder kans op buien. Het plan voor een zonnepark van 15 hectare tussen Maashees en Holthees is voorlopig van tafel, na maanden van discussie. Inwoners uiten hun zorgen tijdens een inspraakavond, ondanks de beëindiging van de ontwikkeling door TP Solar. De provincie stelde vraagtekens bij de geschiktheid van het gebied, wat leidde tot de stopzetting van het project. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. En hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de derde keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hat-trick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit verveelt.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja. Dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor opluin geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om het einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Selexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
14: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Graven. De sluiting van de supermarkt aan de Rochstraat eind dit jaar kan grote gevolgen hebben voor de binnenstad. Maar het college gelooft dat de nieuwe supermarkt de aantrekkelijkheid kan behouden. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en de makelaar om dit te realiseren. Het plan voor een zonnepark van 15 hectare tussen Maashees en Holthees is voorlopig van tafel, na maanden van discussie. Inwoners uiten hun zorgen tijdens een inspraakavond, ondanks de beëindiging van de ontwikkeling door TP Solar. De provincie stelde vraagtekens bij de geschiktheid van het gebied, wat leidde tot de stopzetting van het project. En tot slot het weer voor het weekend. Het weekend begint vrijdagmiddag met tropische temperaturen boven de 30 graden. In het zuidoosten zelfs rond 35 graden. Later op de avond zijn er kansen op stevige onweersbuien. Zaterdag en zondag blijft het warm met temperaturen van 24 tot 32 graden. En minder kans op buien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het ook in het zuiden van het land al vroeg druk op de weg. De A2 valt op, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 13 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda, voor Werkendam ook een kwartier oponthoud.

0: En verder staan er vooral wat korte files met zo'n 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Van 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een 1,5 uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus Culemborg en Zandbom ook een half uur oponthoud. En rijdt daar langzaam op 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden. Voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Bosch. Voor Eerder is dat het geval. Hier is de linkerreis ook dicht, er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Venray Noord 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische minibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, stimuleert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige wedstrijden. Zoopark Overloon is door de Europese Dierentuinvereniging, EAZA, teruggezet van volledig lid naar voorwaardelijk lid. Dit volgt op een herkeuring in 2025, waarbij kritiek werd geuit op de verblijven van de rode panda's en kleinklawotters. Problemen zijn niet binnen de gestelde termijn opgelost, waardoor Zoopark zijn accreditatie verliest. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Grave. De supermarkt sluit eind dit jaar, wat grote gevolgen heeft voor de binnenstad. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en een makelaar om een nieuwe invulling te realiseren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al erg druk in het zuiden van het land met bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel staat bijvoorbeeld een half uur of heb je een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ook daar bijna een half uur vertraging. Verder valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Roosteren een kwartier extra reistijd. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Os. Bij Eerde is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerreis ook dicht. Staat aan 9 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Zaterdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan ja. Neemt de frikadellen mee, ja. Weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer, ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier onderhoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Blant van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blant van Kuik. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische minibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, stimuleert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige wedstrijden. Zoopark Overloon is door de Europese Dierentuinvereniging, EAZA, teruggezet van volledig lid naar voorwaardelijk lid. Dit volgt op een herkeuring in 2025, waarbij kritiek werd geuit op de verblijven van de rode panda's en kleinklawotters. Problemen zijn niet binnen de gestelde termijn opgelost, waardoor Zoopark zijn accreditatie verliest. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Graven. De supermarkt sluit eind dit jaar, wat grote gevolgen heeft voor de binnenstad. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en een makelaar om een nieuwe invulling te realiseren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 25 files in het zuiden van het land met een totaal 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel. Aan de andere kant is dat dus 12 kilometer met ook

0: De A16 valt op, Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt het Galder is een aanrijding gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook gebruikelijk ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam bij de brug bij Gorinchem. Bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dichterbij dan je denkt.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter.
8: Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische midibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma,

0: van volledig lid naar voorwaardelijk lid. Dit volgt op een herkeuring in 2025, waarbij kritiek werd geuit op de verblijven van de rode panda's en kleinklawotters. Problemen zijn niet binnen de gestelde termijn opgelost, waardoor Zoo Park zijn accreditatie verliest. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige Albert Heijn-pand in Graven. De supermarkt sluit eind dit jaar, wat grote gevolgen heeft voor de binnenstad. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en een makelaar om een nieuwe invulling te realiseren. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig gegaan, ook wel korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat hetzelfde voor de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N256 Goes-Zierikzee. Die is in beide richtingen dicht bij Kortgene voor een politieonderzoek. Het verkeer wordt op de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren.
7: krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd, de ramen gewassen en de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Ja. Heb je het even helemaal gehad? Ah. Omroep Land van Kuik laat je weer op. Yeah. Met deze avondclub knijtert.
4: They know what is what. But

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

Nou, je kunt maar beter een prisoner of love zijn dan dat je een echte prisoner bent. Dan is het niet zo goed met je gesteld. De eerste daarvan zit natuurlijk in Vught allemaal. Hè? Millie Scott en Prisoner of Love. Daar begonnen we deze nieuwe aflevering van VIP Dance Classics weer mee. Martijn en Peter, ook weer bedankt voor jullie avondclub. En wij gaan beginnen aan 2 uur lang VIP Dance Classics. Tweede in de rij is Touché en Just Like a Doorknob. Maar dat kondigen ze zelf ook nog wel even aan.

Roger van Bracht, VIP Dance Classics.

The Force and We Got The Funk. Dat hebben wij zeker tot 9 uur vanavond zelfs. En ook daarna nog wel, je hoeft trouwens ook al eens af en toe wat funky plaatjes door de non-stop programmering heen lopen hier bij Omroep Landver. Kijk, een van de eerste platen die ik in mijn allereerste radiouren maakte in het vroege verleden, dan heb ik het over 1984, was deze plaat van Bruni Pagan. En heeft lang geduurd voordat ik erachter kwam wie het nou precies was. Ja, dat was nog moeilijker in het analoge tijdperk. Later kwam ik erachter en het bleek deze dame te zijn, Bruni Pagan.

VIP Dance Classics met Lillo Thomas. I'm in Love, de heerlijke soul-klassieker uit 1986. Afkomstig van zijn album Lillo. Ja, een warme stem, ook warm weer. Zometeen meer daarover met het weerbericht. Deze vrijdag 19 juni 2026. Al het weekend weerbericht. Vanavond is er kans op stevige onweersbuien. Hierbij is ook kans op hagel, veel neerslag in korte tijd en zware windstoten. Ook in de nacht is nog een bui nodig en morgen blijft het op de meeste plaatsen droog.

veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden in de provincie Brabant. Zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Dan overigens wat minder kans op een onweersbui, dus dat is dan ook wel weer lekker. Je luistert naar Omroep Land van Kuik met Delegation en Put a Little Love on Me.

Misschien ken je het plaat wel van Delegation. Always There. Nee, Incognito natuurlijk. Delegation hoorde je namelijk daarvoor met Put a Little Love on Me, de lange uitvoering daarvan. Dit was Willy Bobo. En Always There, die original US 12-inch remix, zoals dat officieel heet. En kijk een instrumentaaltje bij VIP Dance Classics. Dat moet toch ook kunnen op zijn tijd, dacht ik zo. Genoeg instrumentaal gehad, tijd voor weer wat vocalen van een prachtig duo. Zijn de Ashford en Simpson. Een van de mooiste platen die ze wat mij betreft hebben opgenomen in het verleden. Maar dat is persoonlijk. Ben jij een andere mening toegedaan? 0485 381 777.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Op naar het nieuws van 8 uur met Aretha Franklin en Who's the Zoomin' Who. En daarvoor hoorde je... Oh ja, Ashford & Simpson en It Seems to Hang On. Wat een lekker plaats. Tot zo, na het nieuws.

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
8: Vierlingsbeek.
4: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

uur 2 van VIP Dance Classics. We begonnen met Atlantic Star en Silver Shadow. Tot 9 uur zijn we er weer. Luister ook naar de rest van de programmering hier op vrijdagavond bij Land van Kuik. Er valt van alles te beleven. Daarover later meer in deze show. Met live, L-I-F-E, en You're All Played Out. Een beetje electro, zometeen ook nog. Maar eerst deze plaat.

LIFE op de zenders van Omroep Landverkijk. And you're all played out. Oh, daar was ik ook al bijna even. Even het verkeerde schuifje naar beneden. Zo, en een beetje electro-achtige stijl gaan we nu verder met...

De zusjes Pointer die opgroeiden in een domineesgezin. Beetje kerkelijk klinkt het allemaal wel. De Neutron Dance hoorde je bij Omroep Landverkuik. VIP Dance Classics via de zenders van Omroep Landverkuik. 93.5 voor het noorden van Landverkuik. En 94.0 voor het zuiden van Landverkuik. En dit is Imagination and the State of Love. Daar een keer de single-uitvoering in plaats van een lange uitvoering. Ja, af en toe moet je ook een keer kort plaatje tussendoor zitten natuurlijk, hè.

VIP Dance Classics met Imagination en State of Love. De Britse soul- en funkformatie die je onder andere kent van grotere hits zoals Just an Illusion en Music and Light. Ook met dit nummer liet de band horen waarom ze de combinatie van dansbaar grooves, soul en funk zo lief bleef op de dansvloer. En die dansvloer is iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 verlicht met VIP Dance Classics hier bij Omroep Land. Verkijk zo ook op deze vrijdag 19 juni. Deze warme vrijdag mogen we wel stellen. Tot 9 uur nog, daarna DJ RC met zijn Funky Friday mix. Die ook morgenavond weer kan horen tussen 11 en middernacht met Disco Today. En dit is de BB&Q Band met Time for Love.

The Players Association. En Turn the Music Up. Nou, dat is zeker aan te raden op de vrijdagavond hier bij VIP Dance Classics. Amerikaanse studioband uit New York, samengesteld door drummer, arrangeur Chris Hills en producent Danny Wise. En je kent ze misschien ook wel van hun bijdrage aan Disco Inferno, dat was van de Tramps. De volle 7 minuten kreeg je om je oren. Nou, dit is weer heel ander werk. Confunction en Burning Love bij VIP Dance Classics.

weer voor het luisteren. Het zit er alweer bijna op. En ik sluit af met deze plaat van Envy, It's Alright. En ik wens je een fijn weekend. Let een beetje goed op. En hopelijk hoor je een keer volgende week hier weer aan de andere kant van het apparaat. Of ja, jij hoort mij, ik jou natuurlijk niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Envy and It's Alright. En als we een beetje tijd hebben, hoor je ook nog Jody Watley met Don't You Want Me.

0: need you. It's alright, I love you. It's alright, I need you.
1: Party time in het...
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond.
10: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen. Dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Het is weer tijd.
8: We'll be setting from this location.
7: Voor een fitte mix. Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
8: Alright, we're ready.
7: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
8: Alright.
7: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

out.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
2: We'll be sending from this location.
0: Voor een vette mix.
2: Die horen we binnen about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
2: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

go. It ain't no country club either.

0: Vannacht is er in het oosten, midden en noorden kans op stevige onweersbuien. Het wordt een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 graden in het binnenland. Morgen volop zon, het blijft droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokale onweersbui vallen. Het blijft warm en benauwd met maxima van 25 graden aan de noordwestkust tot een tropische 32 graden in Limburg.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen valt op zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maximaal van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het steeknieuws van Omroep Land van Kuik. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische midibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, bevordert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist

0: Van volledig lid naar voorwaardelijk lid. Dit volgt op een herkeuring in 2025, waarbij kritiek werd geuit op de verblijven van de rode panda's en kleinklauwotters. Problemen zijn niet binnen de gestelde termijn opgelost, waardoor Zoopark zich niet langer geaccrediteerd lid mag noemen. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Kuik ziet kansen voor een nieuwe supermarkt in het voormalige pand van Albert Heijn in Graven. De supermarkt sluit eind dit jaar, wat grote gevolgen kan hebben voor de binnenstad. De gemeente is in gesprek met de eigenaar en een makelaar om een nieuwe invulling te realiseren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vannacht is er in het oosten, midden en noorden kans op stevige onweersbuien. Het wordt een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 graden in het binnenland. Morgen volop zon, het blijft droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokale onweersbui vallen. Het blijft warm en benauwd met maxima van 25 graden aan de noordwestkust tot een tropische 32 graden in Limburg.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.